0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 2:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. En dan nog het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De dinsdagochtend begint met vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Want bij Bunnik zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen. De vertraging valt nog mee. Het is nu 5 minuten.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn gisteravond een dode en twee gewonden gevallen. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Een AZC-protest in wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen. Volgens RTV Utrecht waren er zo'n 300 mensen en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De politie wist de demonstranten uiteindelijk uit elkaar te jagen. En in Noord-Holland is de N506 de komende uren dicht vanwege een grote brand in Drechterland. Die woedt in een horecapand en daarop zijn volgens een lokale nieuwssite beledigende teksten gespoten.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De dinsdagochtendspits begint met file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. Na een ongeluk is de weg weer vrij. De vertraging is nu nog zo'n 10 minuten, maar de file wordt korter. En op de N242 in Noord-Holland staat file van Middenmeer naar Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 heb je ook 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTW Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Er vielen doden en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leiden tot heftige reacties. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant sta je nu bijna een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ook in Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Haren en Helvoort staat het vast. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie. Die begon volgens de regionale omroep gemoedelijk, maar de sfeer sloeg om en politiewagens werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie zit nog met veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij vielen doden, 2 mensen raakten gewond. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. En het dagelijkse leven in ons land is vorige maand flink duurder geworden. Volgens het CBS steeg de inflatie met 3,5% en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen flink zijn gestegen.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Intussen staat er ruim 200 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en Hoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland sta je op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A9. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden daar. Verder heb je 20 minuten op onthoud

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers, wel is de N506 voorlopig dicht. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode en raakten 2 mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er zijn tijdens deze ochtendspit niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9... Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514. En het is druk op de A1 in het midden van het land, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 20 minuten.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
6: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
7: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
0: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De politie onderzoekt de zeer grote brand vanochtend in een restaurant in het Noord-Hollandse Weidenes. Er wordt uitgegaan van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten gekalkt. Vanwege de brand is de N506 dicht. En het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet Jetten is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Bij de start 100 dagen geleden was een derde positief, nu een vijfde. Alleen Jettens eigen D66-aanhang blijft loyaal.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er wel zo'n 500 kilometer file. Er zijn een paar uitschieters. Op de A58 in Brabant heb je bijna een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven na een ongeluk bij Moergestel. Ze zijn aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Er staat file vanaf Tilburg. Omrijden kan ook richting Eindhoven via Den Bosch over de A65 en de A2. In Noord-Holland zijn werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor onder meer druk op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Vertraging is een half uur. En op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen, Colombia Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenes is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. De vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar, met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van €450.000 voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al €1 miljard betalen. En 2 boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar, met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden in meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Friezeveen ging het om 2 arrestaties, in Wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Beide Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard. Daar vielen een dode en 2 gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de start was dat toch 1 op de 3. En dan nu het weer van Weer Online. De buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuwsradio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
1: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
2: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
0: Op Grootnieuwsradio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Jay, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredome. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
4: Het is al vroeg druk op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging zien we nu op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht. De vertraging is al opgelopen tot 1 uur. Omrijden kan via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dan de A7 Zaanstad Hoorn. Bij Hoorn 20 kilometer. Althans voor Hoorn beter gezegd. Staat 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat kost 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond een kwartier oponthoud. En nog altijd een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die staat bij Drunenwest en de rechterrijstrook is dicht. Vertraging 1/2 uur.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet niet meer samenwerkt met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat zijn de fracties van Marcus Sauer en Forum voor Democratie. Als Kanye West bij zijn concerten in Arnhem iets roept dat niet mag, gaat het licht aan en wordt het concert gestopt, belooft staatssecretaris Van Brugge. Kamerleden wilden dat van haar horen, omdat jij behoorlijk antisemitisch uit de hoek kan komen. En in Ter Apel schuilen tientallen asielzoekers en medewerkers van het Rode Kruis in een sporthal voor het onweer, meldt RTV Noord. Het Rode Kruis wil dat asielzoekers altijd binnen kunnen wachten bij slecht weer.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip en het heeft vooral te maken met het slechte weer en de vele regen die verspreid over het land valt. Wat opvalt daarbij is de A1 om te beginnen Amersfoort richting Hengelo. Bij Deventer gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog altijd wel 8 kilometer met ruim 3 kwartier op onthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A12 van Den Haag naar Utrecht, de hoogte van de Meren. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld Giessendam. En er staat er zo'n 11 kilometer file met zoals gezegd een kwartier oponthoud. De A27 Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos heb je een kleine 20 minuten extra reistijd nodig. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort staat 5 kilometer file. Er staat daar een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is bijna een half uur.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markkensoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn. Dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De avondspits verloopt tot nu toe erg druk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met een lekke band en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden. Met bijna 3 kwartier vertraging.
4: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaan.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zeker 100 hotels zijn geraakt door een datalek, meldt BNR. Hotelgasten worden door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Hoe groot het lek is, is niet bekend. Het lijkt ook in het buitenland te spelen. Milieudefensie wist wel degelijk dat oud-directeur Pols als student bij een extreemrechtse club heeft gezeten. Hij was er eerlijk over, alleen is het niet naar buiten gebracht. Pols zelf zegt dat dat achteraf gezien wel beter was geweest. En in de Giro voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de roze leiderstrui veroverd. Ze was de snelste in de tijdrit bergop en versloeg de Zweedse wereldkampioene tijdrijden. Demi Vollering werd derde.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De avondspits is in volle gang en totaal ruim 850 kilometer file. En het zijn vooral veel dagelijkse files die wel wat langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft vooral natuurlijk te maken met het slechte weer. Wat opvalt is om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar stond een kapotte vrachtwagen bij de Meren. Die is inmiddels door. Maar tussen Gouda en Woerden nog altijd 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos 18 kilometer file en de vertraging van ruim een half uur.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
4: Het drukste moment van de drukke dinsdagavondspits ligt alweer even achter ons. Op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. In totaal ook nog bijna 600 kilometer file. Dus het is nog lang niet rustig op de weg. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterreis ook dicht. Vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knoop het Kooimeer 20 minuten op onthoud. De A12 is nog altijd druk van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knoop het Oude Rijn 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijden langzaam over 13 kilometer. En dat kost je 20 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Hij ging na zijn nachtdienst langs bij een vrouw die had gebeld met een paniekaanval en drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel. Mensen boeken dit jaar later hun vakantie, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Het komt doordat vakanties veel duurder zijn geworden en door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven binnen Europa. En in het noorden en oosten is op meerdere plekken de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Zwolle, Heerenveen en Coevorden gaat het feest niet door.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen of zijn inmiddels al opgelost, maar nog altijd zo'n 160 kilometer in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Meidenberg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog wel een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet gebeurde ook een ongeluk. Ook hier is de weg inmiddels vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Ten slotte valt nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een kwartier vertraging.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
2: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
1: Dank je wel.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke energieaanbieder gezinsenergie.nl. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Verenigde Veluwse Koren, onder leiding van Leander van der Steen, zetten de toon vanavond voor Wens met Psalm 150. Looft God, looft Hem overal.
1: Wens.
2: Met Tim Hendricks.
0: Met welk lied wil jij God loven? Met welk lied wil je God danken? Met welk lied wil je een bemoediging doorgeven? Met welk lied krijgt jouw liefde voor God en voor de ander een stem? Vanavond in deze uitzending van Wens, maar misschien ook morgen. Je kunt je plaats doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens en je kan het lied een mooie bestemming geven. Laat van je horen, zoals je vanavond ook doet, met de wensen voor deze dinsdag 2 juni 2026. Laten we vertrekken. En de PCOB, de Protestantse Christelijke Ouderenbond, afdeling Woudenberg, voegt de eerste plaat toe aan de playlist van vandaag. En dat lied zegt: vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Ja, heerlijk lied om vanavond ook lekker mee te zingen. En meneer Van Bentum uit Woudenberg doet u mee. We draaien dit lied namelijk speciaal voor uw verjaardag van zaterdag 30 mei. 94 jaar bent u geworden. Het verzoek voor u luidt als volgt. Graag willen wij als PCOB afdeling Woudenberg de heer Van Bentum, trouwe bezoeker van onze contactmiddagen, een mooi lied aanbieden als muzikale felicitatie voor zijn verjaardag. Bovendien alsnog onze hartelijke gelukwensen en Gods onmisbare nabijheid en zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar. Ook hopen wij dat het lied onze andere leden die vanavond naar Wens luisteren mag bemoedigen. Als er sprake is van ziekte, van zorgen, eenzaamheid of verdriet. Er is een God die hoort. Laten we zingen met gezamenlijke koren onder leiding van Evert van de Veen.

0: Mooi hoe de eerste liederen deze uitzending ons bewust maken van Gods aanwezigheid. Alom tegenwoordig. Ja, mooi woord dat dat uitdrukt. En zo begonnen we met Psalm 150. We zongen Looft God, looft Hem overal. Toen zongen we Er is een God die hoort. God hoort in alle omstandigheden. En nu hier met zangvereniging Solilaus Deo Barneveld zongen wij Op bergen en in dalen. Ja, overal. Is God.
1: De dagtekst.
0: Ja, God is dus overal. En dan lezen we deze tekst. Johannes 12, vers 26. Hier zegt Jezus: Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. De tekst van vandaag om ons op te bezinnen, Johannes 12, vers 26. Lees hem vooral ook in de context. Jezus zegt hier: Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. En luister nu naar dit lied van Verlangen. Wees mijn verlangen, Heer, van mijn hart.

Dat waren de koren New Voices en Orioles met het lied Verlangen. Judith, we gaan een plaat voor je dochter draaien. Op jouw verzoek het lied You Say van Lauren Daigle, hier vanavond gezongen door Tanira Sturm. En Mira, het is voor jou. Je moeder zegt, lieve dochter, lieve Mira, zomaar even een liedje voor jou op de radio. Om je te laten weten hoeveel ik van jou en hoe trots ik op je ben. Luister naar de woorden van leven, naar de woorden van waarheid die God over je spreekt. Je bent zijn geliefde dochter. Lieve Mira, deze is voor jou, liefs, je moeder.

Muziek met een boodschap. Zo hoorde je Tanira Sturm met het liedje You Say. Hier in Wens op Groot Nieuws Radio vandaag. En voel je vrij om zelf ook liederen toe te voegen aan de uitzendingen van Wens. We draaien graag jouw favoriete liederen. Liederen om God te aanbidden. Liederen om elkaar mee te inspireren, mee op te bouwen. Heb je zelf een verzoek? Heb je een wens voor iemand? Geef het aan ons door via grootnieuwsradio.nl/wens. En misschien kan morgen jouw verzoekplaat al op de radio te horen zijn. Voor morgen, voor volgende week, vraag je een plaat aan via grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, en het ene moment, dan kan ons leven zijn als een strakke blauwe lucht. Het andere moment kun je als door de bliksem getroffen worden door een heftige gebeurtenis. Misschien kun je erover meepraten. En ik zeg dit niet om elkaar bang te maken. Maar het is dus wat ons soms overkomt. Je hoort het ook hier terug in Wens in de verhalen. Het legt bloot hoe kwetsbaar we zijn. Hoe kwetsbaar we al die tijd al waren. Laat ons dus ook zien hoe we God nodig hebben. Wat het betekent als we niets anders kunnen dan op hem bouwen en het los te laten. Brengt mij bij het volgende verzoek, want Jannes Zolsman uit Enter, jij werd zo opgeschrikt in je leven. En daarom hier een meelevende en biddende groet van je vrienden Jan en Ria Pluimers. Ze zeggen, lieve Jannes, lieve vriend, een week geleden werd je opgenomen in het ziekenhuis in Deventer met een hersenbloeding. Wat een heftig bericht was, ook voor ons. Onze lieve sterke vriend, zo ineens uitgeschakeld. We zijn dankbaar dat het nu stabiel is en we bidden mee dat de MRI-scan morgen een gunstige uitslag geeft. We zijn dankbaar voor jouw rotsvaste geloof in Jezus, ook voor hoe het verder zal gaan. We bidden jou en je lieve vrouw en onze lieve vriendin Arrie Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode. En lieve vrienden, weet dat wij er voor jullie zijn. Dit is voor jullie Psalm 42. Mannenkoor Harpen David Schenemuiden zingt het onder leiding van Minne Veldman. Een lied waarvan we weten dat het voor jou, Jannes, een bijzondere betekenis heeft.

God is groter dan onze omstandigheden. Groter dan onze vragen. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. En dus zongen wij, u tilt mij op en ik bouw op u, samen met het koor Adonai uit Waddinxveen, onder leiding van Peter Burger. En als we de ogen een klein beetje knijpen, door onze wimpers heen kijken, dan kunnen we misschien al een glimp opvangen van de lichtstad. De lichtstad met zijn paarlenpoorten. We zingen erover met gezamenlijke koren onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart, begeleid door een fantastisch orkest, het Hineni Symphony Orkest. En we draaien dit lied ook speciaal voor Deutze en Sietske de Boer uit Ureterp. Want we kregen het volgende verzoek voor jullie. Deutze en Sietske, van harte gefeliciteerd met jullie 60ste trouwdag. Wij, de bewoners van Noflik, Wenjen, aan de Skielen te Ureterp. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, waarschijnlijk niet. We wensen jullie nog goede jaren samen, onder Gods zegen toe. Dat is onze wens met dit lied dat jullie vanavond cadeau krijgen. Deutske en Sietske de Boer uit Ureterp. Ook namens mij, namens alle luisteraars vanavond, van harte met jullie 60-jarig huwelijksjubileum. En laten we met jullie genieten van de muziek vanavond.

0: ook een plaat aanvragen?
1: Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Ja, we maken de uitzending van Wens graag compleet met jouw verzoekplaat. Draai graag jouw favoriete liederen. En de muziek kun je een bestemming en een persoonlijke boodschap meegeven hier in dit programma. En zo is er iedere werkdag tussen 7 en 8 een hoopvol geluid te horen met jouw verzoekplaat. Grootnieuwsradio.nl/wens om een verzoek door te geven. En dat kan zelfs nog voor morgen, dus doe dat gerust. Wij nemen hier even afscheid. Morgen is Lucas Kramer hier aanwezig als host van Wens. Ik ben er dan donderdag weer. Ik mag je nu het laatste lied aankondigen. En dat betekent dat wij het podium gaan geven aan het Blijde Klanken Koor van de Week, Mannenkoor Salomo. Opgericht in 2011 als Jong Mannenkoor Salomo. Ze tellen 18 zangers uit Zeeland en omstreken. En de groep noemt zichzelf hecht en enthousiast. Vanavond zingen zij een prachtige uitvoering van het Onze Vader. Het gebed Vader in de hemel.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
0: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christelijke energieaanbieder gezinsenergie.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bolde Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bolde Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door te weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
1: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
2: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
0: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. 1 persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer, omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Koeweit is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.